0: Eet je nou? Pa? Kom nou. Oh, dan zit dan nog een pudding en nog een avondkool. Todito van de maal.
1: Corazón tropical, más musical.
2: Qué bueno, llegaste. Ahora arranca. Que contigo es que se mueve el programa.